moest u nu mijn bultrik checken? Wees mijn oontje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan wordt die dat ook meest krijg konzen dood zijn. Nu haft het haast al aan je van, en ik vrie dienen broeder, o Bron. Lasst ihr uns nicht allen Maß wünschen. Läufst du ja home?

Mijn timer van de uur, dat kan entweder lastig zijn en aber ook treurig. En wat hast du voor een aanstelling die in Eva roeren, die in Eva hielen? Dan wil ik van de uur met Eva reden. Wat passiert in onze körper, wanneer we roer. En waarom kennen ons manchmal al een paar wied, een leid, er een herinnering blank uw geven?

hei storven wordt. Want wie dat ook wist, dan wordt je dat recept waarschijnlijkheid schaffen. Ik wil me 2,5 minuten voor mijn dood bekeren. En dan zie ik op eeuwig je raad. Maar wie mensen, wie hand een probleem? Wie weten niet, als wie om de halve stunde nog leven waren? En dan kan dat al te lood zijn, om Jezus aan te nemen. Ze wie hand beter, wie erkennen onze Schwachheit, en dat wie sinnhafte Menschen zijn, en nemen Jezus aan, aus onze Radar, nemen dat ab voor aan, nemen dat in Anspruch, om dat wie te de Grab gehieren, wat in Johannes 3, Vers 16 erwähnt wordt. Dei on am Gläuwe. Ze, an wat zouden we een Entscheidung trafen, in die Tijd noch, wo ons noch dat Leven geschenken wordt. In die Entscheidungstijd für die Ewigkeit, wat niemals wordt in Einhand.

Dit zijn de minuten die ik en du hier heb gehouden. Nu wil ik die nog een schönen dag wensen. Hab een schönen dag. Op wieder hören.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben an der letzten örtlichen Programm und seinen dort Petrus uns warnen, dass für die falsche Lehrer, was Gott sein wird, verdrehen und lassen durch Eva und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. Und das von der ersten Programm, wo wir waren seinen, dort Petrus uns wies, was Gott sein Plan ist für die Zukunft und wo sich dort alle was rannehmen. Ich lade dich nun weiter an, aufmerksam zu hören, um wieder zu seinen Wort der Bibel uns von der Wada lehrt von dort, was nun noch eine Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst richtig sehen zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, an dem, dort wie nun noch das dritte Kapitel an Petrus in zweiter Brief komme, habe ich drei Aufteile zu besehen. In de eerste vier vers heb ik de stalling wegen dem Herr zijn waarde komen. In de vijfde bij dertiende vers heb ik God zijn plan voor de wereld. En dan in de viertiende bij achttiende vers heb ik een vermoning voor God zijn tjenge. Ik lees nu de eerste twee vers in tweede Petrus, dat derde kapitel. Mijn liefste, dit is nu de tweede brief den ik jullie schreef. En aan beide wil ik jullie reine zin opregen en jullie denken helpen. Dat je die weet behouden die door de heilige profeten en apostel gered worden, en dat dat je bouwt dat wie, de Heer Jezus zijn apostel, juntje geeft haar. Hier is dat nu klaar gemaakt dat Petrus de schrijver van bad brief is. Dat zijn Amazonen die God zijn woord niet aannemen en acht geven. Ze doen dit, wil ze wel niet God zijn woord gehoorzaam zijn. Petrus wil zijn heren denken helpen dat wat hij te zeggen heeft, sehr wichtig ist. Hij wil ook haar, dat ze weten zullen, dat ze zijn liefste zijn. Dat is een sehr goed woord voor Christen. Zonen die God zijn tjenge zijn, zijn God zijn liefste. Petrus wil den reine zijn opregen, zodat ze rechte gedanken denken worden. En aan zelfs, en met onze oude natuur, waar we niet veel reine gedanken hebben, wils de oude natuur een zintelijke natuur is. Aber, wann wir waarde geboren sind, dann ist da auch eine neue Natur, die jettliche Gedanken denkt. Wir haben da mit Help, wils de Heilige Geist in uns wohnt. Paulus macht dit klar in Römer, der 12. Kapitel, erste zwei Vers. Daran prache ich jün Breda, durch Gott sein grootet Mitglieder, dat je jün lief Gott ebejewe aus sein Leben jet Opfer, dat Gott gefällt, dort is jün vernünftiger Gottesdienst. En stalt jünt nicht mit dieser Welt glück. Leve sieht verändert durch ein nieuwe Sinn, sodat je bewiesen kennen, wat Gott sein Welle is, dat gut en angenehm en vollkommen is. Een reiner Sinn is een Sinn, die truhartig is. Zonen die, to wem Peter schrift, wie de Christen die mag die gottlose Wunde, zoals wie ook doen. Mag den wäre ook falsche Lehrer, die zich in Schubst kleden, je kleed houden, en proefde in de kerk en in te komen. Petrus wil aan nu denken helpen, aan wat ze al wisten. We hebben alle trouble met dingen te vergeten, die we behouden zullen, en dingen te behouden, die we vergeten zullen. Petrus wist hoe dat weer, dan hij had ook vergeten dat hij dem Heer Jezus versproken had dat hij hem niemals afzagen would. Aber als hij bij hem vier stond, zei hij tot Jezus zijn vriend, dat hij Jezus niet kennen deed. We weten ook dat Lothar weer aan dat zeer leed, en hij bekend zijn zin. Dat bracht aan terug in gemeenschap met hem Heer, en de Heer roept aan als een van zijn apostel, die dat evangelium predigen worden. Wat weer dat wat Petrus wil haar zijn hier behouden zullen? Nou, die zullen behouden wat de profeten en de apostel gezegd hadden. Petrus weer niet van de Oude Testament profeten, aber hij weer een van dat Nieuwe Testament apostel den de Heer erwählt had. De profeten en de apostel stemden met wat ze van God gekregen hadden en gepredigt hadden. Dat stemde ook met wat ze in de schrift doorgeschreven hadden. Dat is waarom wie ons op God zijn woord verloten kennen. Paulus weer ook mag de apostel getaald, en hij houdt van dezelfde dingen geschreven als Petrus nu schreven deed. Wat de profeten en apostelen geschreven hebben, is niet bloot zaken die interessant zijn. Die zijn waarheden en geboten die zij door de Heer Jezus gekregen hadden. Wat zij schreven deden, weer ook bewoord, zodat we vandaag datzelfde lezen kunnen en ons leven door nog regelen. Nu 2 Petrus, de 3e kapitel, 3e en 4e vers. En dat je dat eerste weten zullen, dat in de laatste dag worden door Sparta komen, die nu er een last wandelen worden en zeiden, waar is dat verspreken waar te komen? Dan zegt onze voordat je sterven bent, blijft alles even zoals het van aanvang wel is geweest. We moeten ons bekend maken met wat God door zijn profeten en apostelen gezegd heeft. We moeten eerst nog God horen. Hij weet wat passeren wordt. Mensen mogen ons allerhand vertellen van wat ze leven en de wereld passeren wordt, maar die weten dat niet. We kunnen aber zeker zijn dat wat God gezegd heeft, dat wordt op een boer gemaakt worden. Petrus redt hier ook van de laatste dag. En wat meent hij daarmee? Nou, God heeft al met mensen verduizenden jaren geschoft. En nu in deze tijd, waar God zijn genoot bewezen deed, zijn we naar de laatste dag gekomen. We weten niet wanneer de genoot tijd tot een eind komen wordt. Bloos God weet dat. Ober, we hebben al gezien dat door een grote afval komen wordt. We zijn in zo'n dag, waar je leerde mensen God zien woord en dem Heer Jezus afgezegd ha. Deze laatste dag worden aanhouden dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. De schrift vertelt ons dat die dag irgendeine tijd komen kan. Paulus zegt dat dit in een ogenblik passeren wordt, 1 Korinther 15, 51 en 52, schrift hij en zegt, checkt, ik zei junt een geheimnis. We worden niet alle entschloppen, we worden over alle geënderd worden. In een moment, in een ogenblik, wanneer de laatste trompet blozen wordt, dan de trompet wordt blozen en de doden worden opstonden en verweest, en wie zullen geënderd worden. Dat wordt die niet genoeg tijd geven die voor Jezus Christus te ontsluiten, mijn vriend. Wanneer du niet reed bent voor zo'n tijd, dan wordt du niet met een hecht gerepen worden. Ik vroeg die, bist du reed voor de Heer Jezus zien waarde komen? Du kanst zeggen, Zanne, wanneer du de Heer Jezus als heiland aannemen wordt. Petrus zegt hier dat in de laatste dag worden door Sparta zijn. Dit worden de valse leren zijn, den hij en dat tweede kapitel beschreven heeft. Zonen worden niet God zijn willen doen, en niet nog God zijn woord harken, maar worden nog er ene last wandelen. Zonen mensen worden spot van God zijn woord maken, en van dat wat wij Christen leven. Valse leren er spot, heeft met Christus zijn waarde komen te doen. Die zei, woer is dat verspreken dat Jezus waarde komen wordt? Die zeiden dat de Bijbel-leraar haar voor jaren gezegd, dat de Heer Jezus terugkomen wordt en hij is nog niet gekomen. Doordat wel ze zeiden dat wils hij nog niet gekomen is, dan wordt hij ook niet gekomen. Over zo'n denken is niet reich te denken. God is niet zo als mensen zijn. God heeft alle zaken in orde gesteld. Dat wordt krijg zo passeren als hij dat uitgelegd heeft. Hij heeft dat in zijn woord uitgelegd. Hij heeft dat uitgeplant en hij heeft ons gezegd wat passeren wordt, maar niet de tijd of alle omstandigheden. De Old Testament profeten reden veel van Christus zijn rijkdom dat hij afstalen wordt. De Nieuwe Testament apostel reden veel van hoe Christus voor alle Christen komen wordt. Maar dat wordt alles in ordening zijn. En tot de rechte tijd. Eerstens wordt de tijd komen, wanneer de Heer Jezus in de lucht komen wordt, en alle Christen naar zichzelf dropen wordt. Dan wordt de Antichrist op een boer gemaakt worden, en de grote triebzal op de eerd en dan gebracht worden. Dat wordt 7 jaar duren. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eerd als de Messias, en zijn rijkdom in hen brengen. De antichrist wordt vernicht worden en de duivel wordt in gevangenis gestopt worden. Christus zijn rijkdom wordt op Amazone en op deze eerdzone voor 1000 jaar. De Heer Jezus zei dat hij zonen die onarm leven uit deze wereld nemen wordt, zodat ze immer met arm worden zijn. In Johannes 14, de eerste 3 vers, lees wie dit. Laat je niet dat hart beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vader zijn huis zijn veel woning. Wanneer dat anders weer, wat ik je dat gezegd heb. Ik ga je een stad reed te maken. En wanneer ik hen ga een stad voor je reed te maken, waar ik terugkomen en je naar mijzelf halen, dat je ook kunnen daar zijn waar ik zie. Halleluja. Wat de valse leraar doen, is dat ze Jezus zijn weerd aan zijn zaten en daarvan spat maken. Wie kunnen Jezus zijn weerd je leven en aannemen, dan hij is nog niemals aan recht gewaast. Ober de valse leraar worden ver God zijn recht komen en er stroof wat zo zijn als ere werken verdiend ha. Wie zullen niet naar zo'n leraar als dat? Hartje. De valse leraar leven alles jet zo als dat Emma is gewaast en wordt ook zo blijven. De zei dat mensen zijn kleker geworden en de wereld wordt Emma beter worden. Zo'n oordeel als de Christen van Reden is nog niet gekomen en wordt ook niet, zo zei ze. Petrus zegt hier dat zo'n denken is niet goed. Door wordt een tijd komen van God zijn oordeel komen mat, wils de zin vermeert zich. En mensen ha, God zijn ongebad voor de genood en vergevenis niet aangenomen. Hij loert nog met zijn recht, wils hij wel niet ha dat iedereen weer zal verloren gaan. Ober dat komt een tijd van God dat niet langer toch laten kan en hij die godloze rechte woord. Door wordt veel in deze tijd gereed van een wereld en dat alles toop zal zijn. Dat je doorhaan dat een weltharscher komen wordt, die even de wereld regeren wil. En hij is een die een dievelsman is. We zijn nu een scheidingspunt gekomen in deze wereld, wils mensen haar God van haar leven uitgesloten. Er zijn veel mensen die niet in God leven. Maar ze leven dat eng van mensen leven op deze eer, zoals wie dat weten, bood hier kunnen zijn. Van God zijn woord weet wie wat met mensen in deze wereld passeren wordt. Wie weten dat Jezus voor alle Christen komen wordt, zodat ze immer met hem Heer im Himmel kunnen zijn. Daar wordt een grote triebsal op deze eer zijn, während de Antichrist regeren deed. Dan wordt de Heer Jezus terug naar deze eer komen, hij wordt hem Antichrist rechten en hem naar de hel schikken. Dan wordt Christus zijn rechtum afstalen hier op deze eer. Zijn rechtum wordt op deze eer zijn voor 1000 jaar. Dan worden alle godloze ver aan je gebracht worden en worden je recht worden.

Petrus wordt nu van drie welten reden. 2 Petrus, de 3e kapitel, de 5e tot 7e vers. Dat is verstoken van aan, en ze willen dat zo, dat de hemels van oude tijd her weren, en de eed en wota en derg wota, derg God zijn woord topjeholen worden. En derg woont de welt die dan weer, van wota overschwamd weer, en door derg vernicht wordt. Over de hemels en eed die nu bestonden, zijn derg dat namelijk het woord bewoord, voor een vier en een gerechtsdag, wan ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De drie welten van die Petrus hier reed, zijn deze. De welt die van aanvang bij de grote overschwamming weer, en dan de welt die van de overschwamming bij nu is gewaast, en dan de welt die nog komen wordt na Christus zijn rechtum, en na dem dat deze welt wordt vernicht zijn. Deze waarheid is verstoken van de valse leren. Ober dat is van aan verstoken, wil dat is zo als ze dat willen hebben. Ze willen de waarheid niet weten. Wanneer ze de waarheid aannemen worden, dan worden ze er een zintige weg verloren moeten. Ze moeten God zijn weg aannemen, en dat willen ze niet doen. En daarom moeten ze dat ook versmieten, dat Jezus Christus waar de terugkomen wordt. Nu dan, de eerste welt is de welt en woont God en gode geplant had, en waar hij Adam en Eva en den stalen deed. Ober de welt wie ook de stad waar de dievel als een slang kwam en verleid de vrouw en haar man, zodat ze God aan je hoorzaam waren. Dan moesten ze van gode ruit komen. Dat wie ook de welt waar hij nog met God wandelen deed en waar hij een dag niet te vinden weer. Dan God had hem naar zichzelf genomen. Dat wie ook de welt waar de mensen zo godloos waren, dat God tot den entschluss kwam, dat hij de welt vernichten moest. Daar waren bloos één man, Noah, en zijn familie, die gereicht waren. God zei tot Noah dat hij zal een grote schep bouwen, zodat hij en zijn familie en eenje van alle tieren kunnen geraakt worden. Dan bracht God zoveel regen op deze aarde, dat door een grote overschwemming kwam. Alle andere mensen, al die andere tieren, werden vernicht, buiten die aan dat grote schep waren. Deze overschwemming weer over de ganze wereld. Als dat alles wat er dreig weer, kwamen de mensen en tieren eruit en vangen waren fris aan. Dat is in veel steden te zien dat zo'n overschwemming lang trek passeert. Wanneer nu ook op veel steden geen water is. God zijn woord wordt niemals ändern. Wils God kan niet ändern. De erkenntnis die in de wereld is, wordt immer ändern. Wils we weten niet alles wat dort te weten is, zoals God deed. Alles dat mensen weten, has hij durch God zijn wijsheid gekregen, aber bloß zoals hij dat uitgeven wil. Dan is door de welt die nu is. Dit is de welt die Noah en zijn familie zagen als ze van haar grote schep eruit kwamen. Dit is de welt waar mensen een stad en een torm bouwen willen. Die zal zo hoog zijn dat het wat in hemel reken wordt, zodat ze niet waarde vernicht worden worden. Dat zal ook een aandachtstorm zijn. Maar dan hadden ze alle een sprook. Ober God kwam en versteerd haar arbeid. En geef aan verschillende sproken, zodat ze ene dem anderen niet verstonen kunnen. Zonen die dezelfde sprook hadden, gingen schließlich naar andere steden en werden even de welt verstreed. Dit is ook de welt waar Abraham God zijn stem hield en hem naar een gewisse land bracht dat God voor hem uitgezocht had. Dit is de welt waar Isaac en Jacob en Jozef God volgen deden. En dan weer door de 12 stammen van Israël, die God erwählt, zijn volk te zenden. Dat is ons in de schrift beschreven, hoe God Mozes en Jozua brukken deed zijn volk uit Egypte uit te brengen en in haar eigen land in te brengen. Dat is datzelfde land dat God Abraham versproken had. Dit is ook de wereld die veel valse religioen verandag gebracht heeft. Dit zijn religioenen die God niet eren, en de jetse dienst in je stette. Dit is de welt en woont doof als zij niet even Israël harsche deed
en waar God aan verspreken deed, dat hij een zin would hebben die op hem regeren would. Door zijn zin om vlees nu, weer de Heer Jezus Christus. Jezus kwam als een Godmensch, van een jonkvrouwje boeren, die van dooft en nu komen weer. Deze welt die nu is, is de welt, nu woont Jezus kwam als een kindje boeren, wanneer hij ook de Almachtige God weer. Dit is de welt, waar Jezus hanen terugging dat evangelium te prediken en mensen van ihre krankheid te helen. De leiders legden hem niet en brachten hem endlich te zijn dood. De waarheid is dat ze hadden niets kunnen doen buiten dat God dat erlaubt had. En deswijk had God dat van de aanvang bestemd dat hij, Jezus, voor alle zin betalen would en mensen raden would. Zo zegt Petrus tot de Israëlieten om eerste Pinksterdag. Dort staat in Apostelgeschichte 2, 22 bij 24 geschreven. En dat zegt, je mannen, Israëlieten, hart wat ik zei. Jezus van Nazareth, de man, dem God ver en verstal, de machtige woorden en wondertekens, de God derg aan deed, mank en zoals je zelfs weten, des man had God der zijn verheer besloten naar plan, han je geeft, en je had hem nu de gezaadsloze mana, je kritzigt en doodje mocht. Dem haft God van dood opgewaakt, en haft am free je mocht van de dode snoot, dan dat weer aanmerkelijk dat de dood am kon vasthouden. Also wat de godloze mana dachte voor aan en je wenst weer gans wat anderet. Wat zo schijnt als een grote angelek, weer werkelijk een weich wo God een zegen tot de ganse welt geven kan. Doordat heb ik nu de raden der Jezus Christus zijn dood en zijn opstonden. Alle die aan hem leven, kennen zelig worden. God zij dank. De welt die nu is ook de welt en woont wie nu leven. Dit is een welt waar veel kreeg, aanruw en godloosheid is. Dit is de welt die blijven wordt waar Christus vader komen wordt. En waar hij voor 1000 jaar over de ganse eerd regeren wordt. Dit is de eerd die door God zijn woord bewoord is voor 4 en een dag dat God bestemd heeft. Dat wordt een gerechtsdag zijn, jo. De eerste welt, door God zijn woord, wordt vernicht door de overschwemming. De tweede welt, onze welt, door God zijn woord, wordt door een oordeel van 4 vernicht worden. Petrus wordt meer van dit te zeggen hebben. We hebben God zijn verspreken dat hij niemals meer de welt door een overschwemming vernichten wordt. God geeft Noah zo'n verspreken als deze welt den aanvang houdt. God stalt een regenbogen en de wolkje, want dat regent, zodat mensen zijn verspreken behouden kunnen. Over de welt die nu is, wordt met 4 vernicht worden, wils mensen houden aan met godloos zijn. Petrus wordt ons meer van dat zeggen. God heeft genoeg bewijs gegeven dat hij een gerechter God is. Hij is heilig en kan de zin niet aantikken of niets daarmee doen. Een mens kan God zijn rood nemen en zelig worden, of hij kan dat afzeggen en verloren gaan. En ieder mens wordt sterven moeten, wil dat loon van de zin is de dood. We worden entweder in Christus sterven, of in de zin sterven. Wanneer we in Christus sterven, dan worden we met hem in de eeuwigheid zijn. Wanneer een mens niet in Christus is, dan moet hij God zijn oordeel ervaren. Dat eng van een leven zonder Jezus Christus is de haal. Dat is waarom we dat evangelium verkinden. We zijn met een zinde natuur je boeren en dat is waarom we zinden. Jezus Christus, de Godmensch, had geen zinde en dat is waarom hij voor anderen sterven kan. Al zonen die aan hem leven en hem als heiland aannemen, zijn van ere zin losgemaakt en zijn zelig geworden. Zonen worden met hem om hemel genomen worden, wanneer ze sterven, of wanneer Jezus voor de Christen komen wordt. Mijn vriend, bist du bekeerd? Hast du dem Herr Jezus als dien heiland aangenomen? Bist du waardige boeren?
Deze welt heeft geen troost of vrede voor die. Jezus wil die raden over du maakt aan dat er lobe te doen. Doe dat vandaag, neem aan. Mocht de Heer die je nood geven, dat is zeggen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

ons erholen hast over al deze jaren al, en du bist immer noch in onze zin. Wie loven wie prijzen die ook voor al de anderen in de gemeinde, wanneer dat thuis hast en al de gläubigen op de welt. Herr Jesus, help ons, dat we in een dankbare aanstelling leven en dat we die dag voor dag zegenen, loven en prijzen en dat we dort wieder zijn in deze welt, damit ook nog vele mensen kennen nu die vingen en ook die raad worden. Dankeschön dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de brug. CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wenn je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder week op ditzelfde zelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyne. God te zien en bad wie ons vader hier.

Ja, als wanneer alle een grote familie zijn worden. En dan vroeg zich weer of Fokken. Wauw, kan dat werkelijk waar zijn? In dit huis heb ik zoveel leven ervaren en ik voel me ook richtig thuis.

Nu waren al werkelijk einde jaar vergonnen en nog Emma durfde weer in zijn bruider door leven en ze voelde zich zeer thuisig. Vorken besochte ze ook de älteren gevangenis. Wann ze uitkomen worden, dat wisten de kinderen niet. Aber ze besochte de älteren. In Vero jent ook hier in de schuil. In zijn droom weer het einmal leraar te worden. Om vielleicht in een ander land te gaan, vielleicht naar Afrika te traatje. Denn hij wist dat daar ook arme mensen leven deiden. In hij wil ernt halpen zeien, dat God werkelijk ook ernt als arme mensen zeer jerenhaft.

en ze zult hij kon stel. De missen was achter, hier werd de haar zelst. En dan vertelde hij Moja, en hij vertelde van de tienja, wat hem nog alles gescheid hadden, wat hem geschreven hadden. En hij kon hem nu vertellen van God zijn lief, dat God ons zo goed is, dat hij zijn zin voor ons gaf, damit wij kunnen leven, eeuwig, niet hier op Erden, sondern eeuwig bij hem in de Herrlichkeit.

Tjenja, weet je wat voor een dag nächste zondag is? Vandaar wil ik je een geschicht vertellen wat je met te doen heeft en ik mocht dat je schwind je rabbelen wat we aan deze ganz besonderen dag vieren. Nu wil we aber eerst dat leidje horen, Mutter, leifste Mutter, en dan vertel ik je een geschicht.

fel we nog te beten. Ons Vader im Himmel, wie danken die, dat u ons dien woord de Bibel gegeeft hast, ja, wat u die immer leuven worden, en ook veel door en lezen, während dat het licht voor ons waag is. Amen.

Gina Vroger met Zakkenbestrijken. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet je op die vragen en te gronden wat je aan het thuis hebt. En even een vraag van je huilheid mee vandaag met Peter Boitman.

The clock is tien. Je heren, het plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te het program Wat zegt de Bijbel?

Eine week terug redet Eva God zijn grote leef te ons mensen, en dat we ons onder een ander de weens ook zo leven zullen. De ganze Bibel schrift door Eva dat God alle mensen leven deed. De zegt ons ook dat God uit leef te ons zijn Sehn Jesus Christus am Kreuz für ons sterven leidt. We lezen ook bij genedig God te ons is. We hebben ons nicht geldet van arm verdient, wees we van natuur uit zinder en verloren zijn. Uit die Node neemt hij ons aan en merkt ons te zijn kinder, wann we arm en Jesus Christus im Glauben aannemen. Dat ganze Nieuwe Testament handelt zich om Jesus Christus en om zijn Notfall. Von der Welt war da eben Christus rede. Man hielt immer war der Mensch gefragt, woran soll ich an Jesus die Leibe? Es sei wirklich der einzige Weg, sei Licht geworden, oder jeftet noch andere Wege nur dem Himmel. Nur dem, dass unsere Sänger das Leid gesungen haben, weil wir uns ein Bibelwort in Philippa Kapitel 2, der Vers 5 durch Alf lese, in eben der Frau ein Betmeier nur denke. Ich war nur das Leid, das Schriftwort in Philippa Kapitel 2, von Vers 5 durch Alf lesen.

Wel wie het hoop uit Filippa kapitel 2, de vers van 35 af lezen. Die zullen alle zoeie zonen zijn als Jezus Christus zelfs weer. Die van natuur uit God weer, aber dat niet als wat zag, dat hij met gewalt genomen had. Hij stieg uit zichzelf uit zijn Godheid uit, neemt knechtsgestalt aan en wordt dadurch so als wie een mens geboren. En als hij eerst een mens gestalt weer, stieg hij uit zichzelf erauf en wie gehoorzaam wat omduwt om te reeds. Daarom heeft God hem ten allerhoogsten plaats erhoven en een naam gegeven die over alle namen staat. Zodat zich aan Jezus zijn naam alle knieën am hemel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen, en dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is 293. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt naar het programma nummer 293.

Als zij dit heren, zeiden veel uit hem valt. Dit man is werkelijk de profeet. Andere zeiden, dit is de Christus. Over enige zeiden, wordt de Christus van Galilea komen? Steht niet geschreven, dat de Christus van David zijn nakomenschaft en van de stad Bethlehem komen zal, wo David woont? En zo waren de mensen zich weer in hem aneinig. Doe werden dan zonen, die willen hem vastnemen, aber keiner lede hen aannam. Ten laatst gingen de tempelwachter träg nur de hoge priester en Pharisäer. En die vroegen aan, waarom heb je hem niet gebracht? Zij zeiden toe aan, zoals dit mens redt, heeft nog niemals een mens gered. Dan zeiden de Pharisäer toe aan, zijn je ook al verleid worden? Gleift irgendein Fürster oder Pharisäer aan? Nee, bloß dit volk, dat nus van Moses in Gesetz weit, is vervlucht. Dan vroeg Nicodemus einer van aan, die danach nur Jesus gegonnen wir. Dat ans Gesetz einen Mann verdammen, ohne am Verheer angeheert te haben, am Utefingen, wat hij dat? Sie zeiden, bist du ook van Galilea? Forschen sei, van Galilea kämt kein Prophet. En ze gingen alle waren in huis.

Dit is het plotische programma De Gouden Oorrecht. Zijn redenen vandaag zijn Erwin Panna en Paul Klose. We vrijen ons dat we hun bereizen kennen en wensen allen een gouden empfang en God zijn een rijke zegen wanneer we gemeinsam over den farsche Psalm 103 vers 2 nadenken willen. Loof den Herrn, mijn ziel, en verjaart niet wat hij die gouden te doen heeft. Dat wil je vandaag doen. God voor dat gouden loven, wat God aan ons, en voor ons, en in ons gedaan heeft. We beden. Himmlischer Vader, dankzij dat we die loven kennen. Dankzij dat u ons in deinem Woord opvorderd is, niet te vergeten wat du gouden aan ons gedaan hast. Dankzij voor deine leven, die we jeder dag zijn kennen. Dankzij dat we die vertrouwen kennen, ook dan, wanneer het zo schwer wordt in ons leven. Dankzij dat u ons helpen deest, wanneer we die om help bidden. Dankzij dat u ons in deinem Woord, in derstien Woord, daaraan herinnerst, die te danken en die te loven. Dat wil we ook vandaag met dit programma ten uitdruk brengen. Wanneer we voor de Tohira uit de Bibel Schriftsteden lezen, en wanneer we leider heren, die ons aan deine help en aan deine leven herinneren. We beden, zegen dit programma aan alle Tohira die nu ingeschaald hebben, en harsje willen. Dat bid wie in Jesus in hem nomen. Amen.

Laat me hier wat persoonlijker zeggen. Als ik dit krijg schrijven deed, sling je dat telefoon. Een vriend roept me aan en wil me bloos zeggen dat hij zich met mij metvrijen deed voor een programma. Dat je het niet om ons te loven, dat je het om God zijn zaak. En in deze opdracht zal we God de eer geven en ons ook met anderen metvrijen en gemeenzaam God loven en ons onder aanspornen dat niet te vergeten. Wenn ich diesen Fahrer so nehme, dann muss ich immer wieder an Paulus und Silas denken, als die im Gefängnis wären, so als wir dort in Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen. Die zwei wären im Gefängnis. Die wären durch Gott verklappt worden. Die wären Gott bewogt. Und doch lesen wir von den zwei. Mitten in der Nacht betet Paulus und Silas in singen leider, Gott zu loben. In der andere Fäustchen um die Hirte dort. Und Gott offenbart sich, dort im Gefängnis. In der Nacht erkannte der Gefängniswächter in seine ganze Familie, dort Gott der Herr ist. Und dort gibt in der Nacht noch ein Torfest. Da wären zwei Männer in eine schwere Log, aber sie lobte Gott trotzdem. Sie lobte trotzdem Gott und vertrüde ihrem Herrn, den sie kannte. En wo is dat in ons leven? Kan wie God ook daar nog loven, wanneer het zo hopeloos schijnt? Vergeet wie God te loven voor al dat goede wat hij ons gedaan heeft? Vergeet wie God te loven voor al dat goede wat hij ons toekomen laat?

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema.
1: Wir haben an der letzten örtlichen Programm und designen dort Petrus uns warnen, dass für die falsche Lehrer, was Gott sein wird, verdrehen und lassen durch Eva und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. In dit vandaagste programma, waar we waren zijn, dat Petrus ons wist wat God zijn plan is voor de toekomst en wou zich dat alle wat ramnemen. Ik lood die nu waren aan, opmerkzaam te horen om wieder te zijn wat de Bibel ons van der waren leert van dat wat nu nog aan de toekomst is. Herr, ik dank die waren voor de Bibel en bid dat u dien woord nu waren mocht schrikkelijk zijn en te jeder persoon wat u aangeschaut hebt. Amen. Hier is waar de metjunt predia Elmer Rema.
2: Nu vriend, en dem dat we nu naar dat derde kapitel in Petrus in tweede brief komen, hebben we drie afdelen te bezien. En de eerste vier vers hebben we de stalling wegen dem herzien waar komen. En de vijfde betreftiende vers hebben we God zijn plan voor de wereld. En dan in de viertien betreftiende vers hebben we een vermoning voor God zijn tjengen. Ik lees nu de eerste twee versen in 2 Petrus, het derde kapitel. Mijn liefste, dit is nu de tweede brief die ik jullie schreef, en aan bed wil ik jullie reine zin opregen en jullie denken helpen, dat je die weet behouden die door de heilige profeten en apostel gereed worden, en door dat je bouwt dat wij, de Heer Jezus zijn apostel, jullie gegeven hebben. Hier is dat nu klaar gemaakt dat Petrus de schrijver van bed brief is. Daar zijn Amazonen die God zijn woord niet aannemen en acht geven. Ze doen dit, wil ze wel niet God zijn woord gehoorzaam zijn. Petrus wil zijn heren denken helpen dat wat hij te zeggen heeft, zeer wichtig is. Hij wil ook haar dat ze weten zullen dat zij zijn liefste zijn. Dat is een zeer goed woord voor Christen. Zonen die God zijn tjengen zijn, zijn God zijn liefste. Petrus wil den reine zin opregen, zodat ze rechte gedanken denken worden. En aan zelfs, en met onze oude natuur, waar we niet veel reine gedanken hebben, wils de oude natuur een zintelijke natuur is. Ober, wanneer we waarde geboren zijn, dan is er ook een nieuwe natuur die jettelijke gedanken denkt. We hebben door met help, wils de heilige geest en ons woont. Paulus maakt dit klaar in Rome dat 12e kapitel, eerste twee vers. Daarom praga ik jun preda, dech God zijn grote metlieden, dat je jun lief God even geven als een levendje opfer dat God je veld, dat is jun vernemstje Godsdienst, en stalt jun niet met deze welt gelijk. Leven ziet veranderd, dech een nieuwe zin, zodat je bewijzen kennen wat God zijn welle is, dat God een aangeneem en volkomen is. Een reine zin is een zin die truhartig is. Zonen die, te wem Petrus schrift, weer het Christen die maakt die godloze wonde, zoals wie ook doen. Maakt den weer ook valse leraar die zich aan schoopskleden gekleed houden en proefde aan de kerk en in te komen. Petrus wil aan nu denken helpen aan wat ze al wisten. We hebben alle trouble met dingen te vergeten die we behouden zullen, en dingen te behouden die we vergeten zullen. Petrus wist hoe dat weer, dan hij had ook vergeten dat hij dem Heer Jezus versproken had dat hij hem niemals afzagen would. Maar als hij bij hem vier stond, zei hij tot Jezus zijn vriend dat hij Jezus niet kennen deed. We weten ook dat later weer hem dat zeer leed, en hij bekend zijn zin. Dat bracht hem terug in gemeenschap met dem Heer, en de Heer roept aan als een van zijn apostel, die dat evangelium predje worden. Wat weer dat wat Petrus wil haar zijn heren behouden zullen? Na die zullen behouden wat de profeten en de apostel gezegd hadden. Petrus weer niet van de oude testament profeten, maar hij weer een van dat nieuwe testament apostel, den de Heer erwählt had. De profeten en de apostel stemden met wat ze van God gekregen hadden en gepredigd hadden. Dat stemt ook met wat ze in de schrift doorgeschreven hadden. Dat is waarom we ons op God zijn woord verloten kennen. Paulus wie ook mag de apostel getaald, en hij houdt van dezelfde dingen geschreven als Petrus nu schreven deed. Wat de profeten en apostelen geschreven hebben, is niet bloot zaken die interessant zijn. Die zijn waarheden en geboten die zij door de Heer Jezus gekregen hadden. Wat zij schreven deden, weer ook bewoord, zodat we vandaag datzelfde lezen kunnen en ons leven door nog regelen. Nu 2 Petrus, de 3e kapitel, 3e en 4e vers. En dat je dat eerste weten zullen, dat in de laatste dag worden door Sparta komen, die nu er een last wandelen worden en zeiden, waar is dat verspreken waar te komen? Dan zijt onze voordat je sterven bent, blijft alles evenrein, zoals het van aanvang wel is geweest. We moeten ons bekend maken met wat God door zijn profeten en apostelen gezegd heeft. We moeten eerst nog God horen. Hij weet wat passeren wordt. Mensen mogen ons allerhand vertellen van wat ze leven en de wereld passeren wordt, maar die weten dat niet. We kunnen aber zeker zijn dat wat God gezegd heeft, dat wordt op een boer gemaakt worden. Petrus redt hier ook van de laatste dag. En wat meent hij daarmee? Nou, God heeft al met mensen verduizenden jaren geschoft. En nu in deze tijd, waar God zijn genoot bewezen deed, zijn we naar de laatste dag gekomen. We weten niet wanneer de genoot de tijd tot een eind komen wordt. Bloos God weet dat. Ober, we hebben al gezien dat door een grote afval komen wordt. We zijn in zo'n dag, waar je leerde mensen God zijn woord en dem Heer Jezus afgezegd ha. Deze laatste dag worden aanhouden dat de Heer Jezus voor alle Christen komen wordt. De schrift vertelt ons dat die dag irgendeine tijd komen kan. Paulus zegt dat dit in een ogenblik passeren wordt, 1 Korinther 15, 51 en 52, schrift hij en zegt, checkt, ik zei junt een geheimnis. We worden niet alle entschloppen, we worden over alle geënderd worden. In een moment, in een ogenblik, wanneer de laatste trompet blozen wordt, dan de trompet wordt blozen en de doden worden opstonden en verweest, en wie zullen geënderd worden. Dat wordt die niet genoeg tijd geven die voor Jezus Christus te ontsluiten, mijn vriend. Wanneer du niet reed bent voor zo'n tijd, dan wordt du niet met een hecht gerepen worden. Ik vroeg die, bist du reed voor de Heer Jezus zien waarde komen? Du kanst zeggen zinnen, wanneer du de Heer Jezus als heiland aannemen wordt. Petrus zegt hier dat in de laatste dag worden door Sparta zinnen. Dit worden de valse leren zinnen, den hij en dat tweede kapitel beschreven heeft. Zonen worden niet God zijn willen doen, en niet nog God zijn woord harken, maar worden nog er ene last wandelen. Zonen mensen worden spot van God zijn woord maken, en van dat wat wij Christen leven. Valse leren er spot, heeft met Christus zijn waarden komen te doen. De zei, woer is dat verspreken dat Jezus waarden komen wordt? De zei dat de Bijbel-leraar haar voor jaren gezegd dat de Heer Jezus terugkomen wordt en hij is nog niet gekomen. Door dat wel eens zei dat wils hij nog niet gekomen is, dan wordt hij ook niet gekomen. Over zo'n denken is niet reich te denken. God is niet zo als mensen zijn. God heeft alle zaken in ordening gesteld. Dat wordt krijg zo passeren als hij dat uitgelegd heeft. Hij heeft dat in zijn woord uitgelegd. Hij heeft dat uitgeplant en hij heeft ons gezegd wat passeren wordt, maar niet de tijd of alle omstandigheden. De Old Testament profeten reden veel van Christus zijn rijkdom dat hij afstalen wordt. De Nieuwe Testament apostel reden veel van hoe Christus voor alle Christen komen wordt. Maar dat wordt alles in ordening zijn. En tot de rechte tijd. Eerstens wordt de tijd komen, wanneer de Heer Jezus in de lucht komen wordt, en alle Christen naar zichzelf dropen wordt. Dan wordt de Antichrist op een boer gemaakt worden, en de grote triebzal op de eerd en dan gebracht worden. Dat wordt 7 jaar duren. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eerd als de Messias, en zijn rijkdom in hen brengen. De antichrist wordt vernicht worden en de duivel wordt in gevangenis gestopt worden. Christus zijn rijkdom wordt op Amazon en op deze eerd zijn voor 1000 jaar. De Heer Jezus zei dat hij zonen die onarmd leven uit deze wereld nemen wordt, zodat ze immer met arm worden zijn. In Johannes 14, de eerste 3 vers, lezen we dit. Laat je niet dat hoort beanroeien. Je leeft aan God, je leeft ook aan mij. En mijn vaders zijn huis zijn veel woning. Wanneer dat anders weer, wat ik je dat gezegd heb. Ik ga je een stad reed te maken. En wanneer ik hen ga een stad voor je reed te maken, waar ik terugkomen en je naar mijzelf halen. Dat je ook kunnen door zijn waar ik zie. Halleluja. Wat de valse leraar doen, is dat ze Jezus zijn weerd aan zijn zaten en daarvan spat maken. Wie kunnen Jezus zijn weerd je leven en aannemen, dan hij is nog niemals aan recht geweest. Ober de valse leraar worden ver gaat zijn recht komen en er stroof wat zo zijn als ere werken verdient haar. Wie zullen niet naar zo'n leraar als dat. Hartje. De valse leraar leven alles jet zo als dat Emma is geweest en wordt ook zo blijven. De zeiden dat mensen zijn kleker geworden en de wereld wordt Emma beter worden. Zo'n oordeel als de Christen van Reden is nog niet gekomen en wordt ook niet, zo zeiden ze. Petrus zegt hier dat zo'n denken is niet goed. Door wordt een tijd komen wanneer God zijn oordeel komen moet, wils de zin vermeert zich. En mensen ha, God zijn ongebad voor de genood en vergevenis niet aangenomen. Hij loert nog met zijn recht, wils hij wel niet ha dat iedereen weer zal verloren gaan. Ober dat komt een tijd wanneer God dat niet langer toch laten kan en hij de godloze rechten wordt. Door wordt veel in deze tijd gereed van een wereld en dat alles toop zal zijn. Dat je doorhaan dat een weltharscher komen wordt, die even de wereld regeren wil, en hij is een die een dievelsman is. We zijn nu een entscheidingspunt gekomen in deze wereld, wils mensen haar God van haar leven uitgesloten. Daar zijn veel mensen die niet in God leven, maar ze leven dat dat eng van mensen leven op deze eer, zoals wie dat weten, bood hier kunnen zijn. Van God zijn woord weet wie wat met mensen in deze wereld passeren wordt. Wie weten dat Jezus voor alle Christen komen wordt, zodat ze immer met hem Heer im Himmel kunnen zijn. Daar wordt een grote triepsal op deze eerd zijn, während de Antichrist regeren deed. Dan wordt de Heer Jezus terug naar deze eerd komen, hij wordt hem Antichrist rechten en hem naar de hal schikken. Dan wordt Christus zijn rechtum afstalen hier op deze eerd. Zijn rechtum wordt op deze eerd zijn, voor 1000 jaar. Dan worden alle godloze ver aan je gebracht worden en worden je recht worden.

Petrus wordt nu van drie welten reden. 2 Petrus, de 3e kapitel, de 5e tot 7e vers. Dat is verstoken van aan, en ze willen dat zo, dat de hemels van oude tijd her weren, en de eed en wota en derg wota, derg God zijn woord topjeholen worden. En derg woont de welt die dan weer, van wota overschwamd weer, en door derg vernicht wordt. Over de hemels en eed die nu bestonden, zijn derg dat namelijk het woord bewoord, voor een vier en een gerechtsdag, wan ook de aangerechte mensen worden vernicht worden. De drie welten van die Petrus hier reed, zijn deze. De welt die van aanvang bij de grote overschwemming weer, en dan de welt die van de overschwemming wat nu is geweest, en dan de welt die nog komen wordt na Christus in richten, en nadem dat deze welt wordt vernicht zijn. Deze waarheid is verstoken van de valse leren. Ober dat is van aan verstoken, wil dat is zo als ze dat willen hebben. Ze willen de waarheid niet weten. Wanneer ze de waarheid aannemen worden, dan worden ze er een zintige weg verloren moeten. Ze moeten God zijn weg aannemen, en dat willen ze niet doen. En daarom moeten ze dat ook versmieten, dat Jezus Christus waar het terugkomen wordt. Nu dan, de eerste welt is de welt en woont God en gorde je plant houd, en waar hij Adam en Eva en een stalen deed. Ober de welt wie ook de steed waar de dievel als een slang kwam en verleid de vrouw en haar man, zodat ze God aan je hoorzaam waren. Dan moesten ze van gorde uitkomen. Dat wie ook de welt waar hij nog met God wandelen deed en waar hij een dag niet te vinden weer. Dan God had hem naar zichzelf genomen. Dat wie ook de welt waar de mensen zo godloos waren, dat God tot den entschluss kwam, dat hij de welt vernichten moest. Daar waren bloos één man, Noah, en zijn familie, die gereicht waren. God zei tot Noah dat hij zal een grote schep bouwen, zodat hij en zijn familie en eenje van alle tieren kunnen geraakt worden. Dan bracht God zoveel regen op deze aarde, dat door een grote overschwemming kwam. Alle andere mensen, al die andere tieren, werden vernicht, buiten die aan dat grote schep waren. Deze overschwemming weer over de ganze wereld. Als dat alles wat er dreig weer, kwamen de mensen en tieren eruit en vangen waren fris aan. Dat is in veel steden te zien dat zo'n overschwemming langtrek passeert. Wanneer er nu ook op veel steden geen water is. God zijn woord wordt niemals ändern. Wils God kan niet ändern. De erkenntnis die in de wereld is, wordt immer ändern. Wils we weten niet alles wat dort te weten is, zoals God deed. Alles dat mensen weten, hebben ze door God zijn wijsheid gekregen, maar bloos zoals hij dat uitgeven wil. Dan is door de welt die nu is. Dit is de welt die Noah en zijn familie zagen als ze van haar grote schep eruit kwamen. Dit is de welt waar mensen een stad en een torm bouwen willen. Die zal zo hoog zijn dat het wat in hemel reken wordt, zodat ze niet waarde vernicht worden. Dat zal ook een aandachtstorm zijn. Maar dan hadden ze alle een sprook. Ober God kwam en versteerd haar arbeid. En geef aan verschillende sproken, zodat ze ene dem anderen niet verstonen kunnen. Zonen die dezelfde sprook hadden, gingen schließlich naar andere steden en werden even de welt verstreed. Dit is ook de welt waar Abram God zijn stem hield en hem naar een gewisse land bracht dat God voor hem uitgezocht had. Dit is de welt waar Isaac en Jacob en Jozef God volgen deden. En dan weer door de 12 stammen van Israël, die God erwählt, zijn volk te zenden. Dat is ons in de schrift beschreven, hoe God Mozes en Jozua brukken deed zijn volk uit Egypte uit te brengen en in haar eigen land in te brengen. Dat is datzelfde land dat God Abram versproken had. Dit is ook de wereld die veel valse religioen verandag gebracht heeft. Dit zijn religioenen die God niet eren, en de jetse dienst in je stette. Dit is de welt en woont doof als je niet even Israël harsje deed
en waar God aan verspreken deed, dat hij een zin would hebben die op hem regeren would. Door zijn zin om vlees nu, weer de Heer Jezus Christus. Jezus kwam als een Godmensch, van een jonkvrouw geboren, die van dooft en nu komen via. Deze welt die nu is, is de welt, nu woont Jezus kwam als een kind geboren, wanneer hij ook de Almachtige God via. Dit is de welt, waar Jezus hanen terug ging dat evangelium te prediken en mensen van ihre krankheid te helen. De leider schlechte hem niet en bracht hem endlich te zijn dood. De waarheid is dat ze hadden niets kunnen doen buiten dat God dat erlaubt had. En deswijk had God dat van de aanvang bestemd dat hij, Jezus, voor alle zin betalen would en mensen raden would. Zo zei Petrus tot de Israëlieten om eerste Pinksterdag. Dort staat in Apostelgeschichte 2, 22 bij 24 geschreven. En dat zegt, je mannen, Israëlieten, hart wat ik zei. Jezus van Nazareth, de man, dem God ver en verstal, de machtige woorden en wondertekens, de God derg aan deed, mank en zoals je zelfs weten, des man had God der zijn verheer besloten naar plan, han je geeft, en je had dem nu de gezaadsloze mannen, je kritzigt en doodgemaakt. Dem haft God van dood opgewaakt. En haft am free je mocht van de dodes nood, dan dat weer aanmerkelijk dat de dood am kon vasthouden. Als wat de godloze mannen dachten voor aan en gewenst weer gans wat anderd. Wat zo schijnt als een grote angelek, weer werkelijk een weich wo God een zegen tot de ganse welt geven kon. Daardoor hebben we nu de radend der Jezus Christus zijn dood en zijn abstonen. Alle die aan hem leven, kennen, zelig worden. God zij dank. De welt die nu is ook de welt en woont wie nu leven. Dit is een welt waar veel kreeg, onruw en godloosheid is. Dit is de welt die blijven wordt waar Christus vader komen wordt en waar hij voor 1000 jaar over de ganse eerd regeren wordt. Dit is de eerd die door God zijn woord bewoord is, voor 4 en een dag dat God bestemd heeft. Dat wordt een gerechtsdag zijn, jo. De eerste welt, der God zijn woord, wordt vernicht door de overschwemming. De tweede welt, onze welt, der God zijn woord, wordt door een oordeel van 4 vernicht worden. Petrus wordt meer van dit te zeggen hebben. We hebben God zijn verspreken dat hij niemals meer de welt door een overschwemming vernichten wordt. God geeft Noah zo'n verspreken als deze welt den aanvang houdt. God stalt een regenbogen en de waltje, wanneer dat regent, zodat mensen zijn verspreken behouden kunnen. Over de welt die nu is, wordt met 4 vernicht worden, wils mensen houden aan met godloos zijn. Petrus wordt ons meer van dat zeggen. God heeft genoeg bewijs gegeven dat hij een gerechte God is. Hij is heilig en kan de zin niet aantikken of niets daarmee doen. Een mens kan God zijn rood nemen en zelig worden, of hij kan dat afzeien en verloren gaan. En ieder mens wordt sterven moeten, wils dat loon van de zin is de dood. We worden entweder in Christus sterven, of in de zin sterven. Wanneer we in Christus sterven, dan worden we met hem in de eeuwigheid zijn. Wanneer een mens niet in Christus is, dan moet hij God zijn oordeel ervaren. Dat eng van een leven ohne Jezus Christus is de haal. Dat is waarom we dat evangelium verkinden. We zijn met een zinde natuur geboren en dat is waarom we zinden. Jezus Christus, de Godmensch, houdt geen zinde. En dat is waarom hij voor anderen sterven kan. Al zonen die aan hem leven en hem als heiland aannemen, zijn van ihre zin losgemaakt en zijn zelig geworden. Zonen worden met hem naar hemel genomen worden, wanneer ze sterven, of wanneer Jezus voor de Christen komen wordt. Mijn vriend, bist du bekeerd? Hast du dem Herr Jezus als dien heiland aangenomen? Bist du waardig geboren?
Deze welt heeft geen troost of vrede voor die. Jezus wil die raden over du maakt aan dat er lobe te doen. Doe dat vandaag, neem aan. Mocht de Heer die je nood geven, God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyne. God te zien en bad wie ons vader hier.

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de plautische Tinja-stund van Radio Segenswelle. Bist du von der Wader dabei? Na klar, du hast doch eingeschaut. In dort freut mich. Herzlich willkommen. Vero in dat Vorderhuis. Vero is een jong, die is 14 jaar oud, en leeft op de Filipine. Dort is een land in Azië. Al als hij 4 jaar oud wee, had hij al geen thuismeier. Hij moest buiten op een gaus leven. Denn zijn mama en papa, waarom ook Emma, waren in een gevangenis. In buitendem had Vero nog een kleine bruder, op den hij nog oppassen moest. Ja, ze schleipen der buiten, mal onder een boom, onder een brug, oder einfach op dem Gowach. In ons bad namen ze vorkensteig Kordonpapier, leder dat onja, damit het niet ganz so hart wie. Aber richtig schlopen konden ze vorken nicht. In we vorken knurrt er Bock. Ze waren so hungrig. Denn ze hadden doch kein, von dem ze versorgt worden. In Geld, Mo waren ze prachre deide Krise, hier ein Kapitje oder dort. Manchmal ook een bisschen wat te eten. Ob dat mal Nudel wäre, oder ne Riessup, oder vielleicht Riesbrei, vielleicht einmal am Tag. Ob at wäschen dich, da kauft nicht viel. In aus des Wäre ungefähr 7 Jahre alt weh, passiert ein Anfall. In der Bi kam heut ziemlich der Schot. Heu rannt nur seine Mama und besucht dem Gefängnis, um bei ihr Help zu kriegen. Ob de Mama, wie so ja trürig, hielt, en kijkt hem maar aan. Ze kon hem niet helpen. En zo ging Vero weer op een gaus met zijn weide en zijn kleine broeder. En daar kwam een mens op hem toe, dat weer een missionare de vongen eend. Jo, missionare zijn mensen, die in andere länder traatje, om Gottes lijf te wiezen. En zo namen ze deze 2 jongetjes met, in een krankenhuis, zochte er een plaats aan dem Vero met zijn kleine broeder leven kon, dort kreeg ze een bad te eten kleider. Ze vongen een steed en dat weer dat voederhuis, zo hij dat. Am Anfang had Vero richtig angst, denn hij kan ja tjein en dacht zich, bestemd worden de mier schlone in Weidaune. Hij wie nämlich verja al in andere heime gewesen, en daar had hij niet veel lijf ervoren, sondern vorken wäre dat schleer gewesen. Ook daar kreeg hij geen eten. Aber nu, in diesem Vorderhuis, daar kreeg hij eten. En al die fremde mensen, die waren so freundlich te arm, die lächelde hem aan, jammerde zich om arm en om zijn kleine broeder en nog om veel mooie andere kinder, als wann ze alle eine grote familie zijn worden. En dan vroeg zich Vero Vorken, wow, kon dat wirklich wahr sein? In diesem Huis habe ich so viel Läufe erfahren, in ich fall mir richtig düst.

Nu weer al werkelijk einde jaar vergonnen en nog Emma durfde weer in zijn bruider door leven en ze voelde zich zeer thuisig. Vorken besuchte ze ook de älteren Gefängnis. Wann ze rüdkomen wurde, dort wüsste de Tienja nicht. Aber ze besuchte de älteren. In Vero jent ook hier in de Schaul. In zijn Traum wäre het einmal Lehrer te worden. Om vielleicht in ein anderes Land te gaan, vielleicht in Afrika te traatje. Denn hij wist, dat daar ook arme Menschen leven deide. In hij wohl ernt, halben seie, dat Gott wörtlich ook ernt als arme Menschen, seie, seie jierenhaft.

het wie in de tienerstund. In de tienerstund leden ze van de leunen de vertaalden van de nieuwe schicht. Maar bevor ze die vertaald, vroeg ze, ons heeft God veel geschenkt. Wat valt u bij tiener? Wat heeft God ons geschenkt? De tiener dacht, de oren stuitste, wie gaan stijl. Op ons ruimt eindtend. Mij gaf van de schoenen middag, wie houdt van de wat zo erschoenen? Het nächste Zins zegt, en ich hab so eine schöne Ältere, ich glaube, ich hab die ganz beste Ältere. Wenn sie kreit, die Bursa so ein schönes Geschenk, die eine Werte drehe hat. Die Tim, die wie der Älste in der Zinnerstund, und heu wie auch ein bisschen treten, und heu sagt, mir hab Gott das Leben geschenkt. Oh ja, sagt Tante Leuna, dort ist so ein schön, aber nicht bloß ein Leben hier bei ihr. Was hab Gott uns noch geschenkt? Jo, Tim malt sich vor zwei Jahren und sagt, der hat uns auch noch das Leben von der Ewigkeit gegeben. Aber wie muss er das annehmen? Dort wird schon. Dann vertellt der Leuna die Geschichte, wo Gott Abraham und Sarah gegeben hat, dass er lange nicht sind lüde und auch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben hat. Aber dann gab Gott ihn doch noch ein kleines Baby, dem Isaac. Und so hört sie die Geschichte. Als de tienerstund uit weer, zei Tante Leuna, Tienja, God heeft ons zo veel gegeven. Wat zei wie dem geven? Wie dem geven? Eindtend maalde ze en zei, ik kon hem nog geven, ik kon God niet meer zonen. We zullen hem wat geven. Het andere tiend zei, we zullen hem wat geven, hij heeft alles. Maar Tante Leuna hield niet op en zei, we willen toch ook alle het beste aan geven. Maar wat zei wie dem geven? Schlug die Bibel op en zegt, zeig mir wat in der Bibel steht, wat die einem von der geringste gegeeft habe, oder gedone habe, dort hei je mir gedone. Oh, nu dachte sie alle nur. Tante Leuna zegt, wir haben een Missionar in Südamerika, in dem wel wie wat schette. Je tenne und alle überleihe, wat je reut sind, dem Missionar te geven. Dort bring je einfach op het moment de tienerstund en dan wil we dat hier alle te pakken en we schetten die mal een pakket. Maar zet ze als zij zich niet vrije wordt. Nu in deze tijd, die is al zo lang door en kon niet terugkomen, wie in deze ganze krankheid, die wordt zich unbedingt vrije wenn we die wat schetten worden. Oh ja, de tiener ging de alle in huis. Tim, die dacht nu, wat zal God geven? Tim kwam naar huis en zet zich in zijn stoofraam. Oh, wat zal hij geven? Wat zal hij doen in de missionaar schenden? Hij zet zich raam, dit is niet goed, dit kan je afgeven. Dan dacht hij op een voet, nee, God gaf het beste van mij. En het wel dat wat mij niet goed is. Als hij zo

Hun stoelen, lachen en bad in tijd en zijn stof nennen. Wat we aan het gans beste, het gans dierste, het gans wertvolste. Hoi tijd, ja, dat waren zijn glasne kogelen. Op de glasne kogelen? Voor de missen nooit zich vrijen van zijn glasne kogelen? Nee, wat zal dit met mijn glasne kogelen? Op dat zijn beste. Hoi dacht nu, en dan sluip ik in. Zo verjengt de ganse wereld en jeder dag dacht hij wada. Aber am kommt schon betere Gedanke aus der glosne Kugel. Einmal wada dachte, dann der Leune seht, et baste, dort wo zünd, so ja wichtig es, dort soll die aufjewe. Und heut dacht, baste sind der glosne Kugel. So nahm heut, den nächsten Freitag, dort ganze Biedelte, mit der ganzen glosne Kugel in der Hand, im wohl losgunte 10 Stund. Seine Mama rüb, wat? Wat wist je met de grote kugel in de 10 stond? Oh, ja. En hij vertelde zijn mama wat hij met de veer had. Zijn mama schmiste een beetje. Weil ze ook niet wist wat de missionaar zou met de grote kugel. Aber ze dacht, schoon. Wenn hij die reudes op te geven. Zo schreef ze nog een zadel aan de missionaar. Van ene ziet schreef Tim een brief. En van de andere ziet schreef de mama een brief. En dat leidde ze doorbij. En zo jent hij de 10 stond. Daar pakte ze van de alle typ dat pakket. Alle leden dat nennen wat ze met ze bracht hadden. Daar komen verschillende zaken met. Glasne kugel hadden we ook 2 andere. Blust hem. En zo scheidde ze dat af.

en ze zult hij kon stel. De missen was achter, hier werd de haar zelst. En dan vertelde hij Moja, en hij vertelde van de 10 jaar, wat hij hem nog alles gescheid hadden, wat hij hem geschreven hadden. En hij kon hem nu vertellen van God zijn lief, dat God ons zo goed is, dat hij zijn zin voor ons gaf, damit wij kunnen leven, eeuwig, niet hier op Erden, sondern eeuwig bij hem in de Herrlichkeit.

nu har de morgen stel te. En vroeg, kan je maar verder komen? Ik moet nog met een man uit aan Starbreda. Zeker kost u komen, alle doof je komen. Zo duurde het gewoon niet lang dat Emma mooie mannen komen en zich van deze missionaar vertellen leute, wat God voor ons gedaan heeft, hoe goed God ons is en dat hij ons het eeuwige leven geven wil. En zo moet God de deur op naar vele horten, dat vele mensen kunnen God opnemen dat deze gelozene kogel. Tenminste, verstaan we niet waarom we dit in de hand van God geven zullen. Maar God

Hallo Tjenja, dit programma komt tje als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn die waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die dat dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Tjenja, ek vertel jen moel een stuitreed van een jong, die tjen ek ewe Israel word. Dis jong wie een schoepshoord. Tjen die jen nog bezanne wo dis jong een schoepshoord heit? Oh, en want die weite welle wo deze geschicht abgeschreven is, neemt jen de Bibel en zegt nu 1 Samuel kapitel 17. Du wo je lese, wer dis broer jong, van dem uit jen en onze van deusche geschicht wieder vertalen wel, is. Nu wel wie ober eerst dat leutje hartje, David spielte auf der Harfe en dan vertalte jen die Geschichte.

weet je ook al alle wie dat jonge kan ik is en wat hij alles deed, niet zo? Maar weet je werkelijk wie David via eie hij kan ik, de beriemde kan ik in Israël weet? Ik heb zo'n geschichte als onze vandaagse Amazia hier gelezen, oder vertellen je hier. Nu deze muziek, wel ik junt een ganz besondere geschichte van David vertellen. Die waren zo'n wie David zijn geraadste vriend wordt, aber auch, wer sein bester Freund wird.

David had je een ganz besondere hoop, wat hij zich mal gemerkt had, als hij als jonger jong Emma zijn papa zijn schoep heiden moest. Door op de stab, bij om bij schoep heiden, had hij zich veel leider spelen geleerd. En nu weer David niet meer een schoeps had. Saul, der an Israel tjernig wie, had dat al geheerd, dat David wahrscheinlich nu arm tjernig worden wird en dat hij wunderschein op zijn hoop spelen kon. En weil Saul ein sehr verdrisslicher König geworden war, hatte der Dänisch all viele versagte Däne am Amt zu berühren. Nun hatte sie David im Palast gebracht, Saul nu immer, wann heu war da so verdrisslich und äuerlich ward, ab seine Hauptpferd zu spielen. Wann David so schein mit seine Haupt spielt, ward Saul ganz ruhig. König Saul ward bald an, dass David noch viel mehr als arm mit seine Haupt Musik berühren kann. Hij zag dat David een vriendelijker, vredelijker, wijzer jong weer en immer alles deed wat hij aan ziet. Jonathan zal zijn älster zien gleich David ook. Dat duurde ook niet lang en zij worden ze gewoon goede vriend. Als dat volk Israël een dag in de Philister am Krieg gewonnen had, denkt Jonathan nu David in ziet. Mijn vriend, ik heb je zo'n wel goed te verstaan met alle mensen om te gaan, ook wel zou je du zelfs in het krijg met je helpen hast. Ik wil die mijn stromen mantel, mijn schwert en mijn flitsbouw geven en ik wil hebben dat je dit als een geschenk van mij neemst. Wauw, dit weer wordt ganz besonders voor David. Hij valt zich zo recht. Hij houdt nu niet plus een hoop en een slingshot. Hij houdt nu ook een stromen mantel, een grote flitsbouw en doet er nog een gewaltig schwert. Dankeschön, zei David. Zij omarmde en reikte zich de hand. Dit meint dat zij van nu aan immer vriend zijn worden. Ook König Saul wist dat zijn soldaten nu veel sterker en beter kriegen deden als verher en dat zij deze krieg waarschijnlijk wens David gewonnen hadden. Zei hij, wo kämpft dis jong her, dat hij zond alles doen kon? Hij roep David een dag in zijn grote stuf en vroeg hem, wo kämpfst du eindelijk her? David zijn ook nog een zeed. Ik zie einer van Jesse zijn jongens uit Bethlehem. Saul wist dat David van een ganz besonders goede familie kwam en hij stahl David nu even zijn geraadste armee als leider aan. Jo, Saul bodde dat ook niet dat al de verste en palas David respecteerde en hoogachte deide. De meeste mensen in Israël kende David aber nog niet en wisten niet wer hij in werkelijkheid wie. Bad eines Tages de grote Nachricht, dass dat ganze Land kam, dat Israel am Krieg gegen de Philister gewonnen hat, dat König Saul gegen 1000 gewonnen hat, aber dat des junger Bruder David gegen 10.000 gewonnen hat. Dat ging du met einmal so laut. König Saul stond ab von seinen großen Stuhl und ging busig num Fenster zu sein, wo du alles fehlging. Hij zag en hield, we vroes en kingen op de gassen en daar de stad gingen, met bloesdingen en trompeten luid bloesde en schreeuwen. König Saul had geen 1000 gewonnen, aber David had nog veel gerater te doen. Hij had geen 10.000 gewonnen. Wat is dit bloes, dacht Saul? Heb ik recht gehoord? Hij gekt zijn oren, strekt zijn bord en dacht, soll ich nu wirklich allen Respekt mit meinen Menschen verloren haben und David der Gratzter seine? Sein Dorf aber nicht seine. Dit euer soll. Alle Menschen ihre David nu mehr aus arm, brummelt heu und seht zu sich selbst. Dit kann ich so seine. Aber heu hier dort immer war da. Heu hat je in 1000 gewonnen, aber David hat je in 10.000 gewonnen. Hooray, hooray! David, David, David ist der Berufster. Oh, nu war König Saul so doll. Hij ging uit zijn grote stuf en schreef, Deinisch, Deinisch, bringt schwind meinen Sehn Jonathan her nu mij. Als Jonathan bad Amt kam, kreeg Saul am Arm te hullen, leid am busig an zijn stuf en an en knall de grote der hänger zich toe. Wat is du so busig, mijn Vater? Waarom so ne dringende Nachricht nu die te komen? Vroeg Jonathan. Sat die doel, mijn Jung. Dit is wat passiert is en dit is wat ik wil wat du doen sollst. Ganz stel, red König Saul met Jonathan, wil hij wohl niet dat de Dänisch bij de der hören solle wat hij plant te doen. Aber nee, doch niet zo wat.
Nee, wat? Hierdie wat zal alles te Jonathan zeed? Ik ook niet, aber dort wordt hij ons aan onze nächste Geschicht weiterlote. Bet so wie jet ons van de Osha Deil, van de Geschicht van Saul, David en Jonathan. Dat nächste Mal wel wie seine wat kan ik Saul deed, en wat zien zijn Jonathan dan alles deed. En wie wel je ook weiter, wat du met dem David passiert, nicht so?

zal wie opa nog vader alle te beden. Zijn die rooi dafür? Lieve God, wie danken die dat u ons ook vrienden geeft has. Besonders dank wie die dat u ons beste vriend best. Help dat wie ook het zo'n geschichte aus der Vondelsche, wat God het leren mochte. Amen.

0: zes met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Ja, vorm met zakkenbestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet we op twee vragen en te gronden wat je aan het thuis hebt. In even jonge vraag, en je huilt mij vandaag met Peter Boitman.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

autoriteit houd. Ze stelde vragen over hem en over zijn apostelambt. En deide aan dan ook nog verschmieden dat hij lehe deed en niet abrechtig weer. In de gemeente in Korinth gaf dat zo'n jenas van Paulus. In deze tweede Korintherbrief let zich Paulus volken vertedje jens de mensche wat am vele verschmieden donen. En zo is dat volken im leven van einem deiner Jezu. Volken wordt ernt, oder wurde ernt steiner im Weiche leicht. En dat is maar schwor zich door jens te weren. Paulus deed dat zo wie hij kon. Hij stelt recht en voor zich te wiezen dat hij abrechtig is. Aber letztendlich is hij van de Gnod Jesu en van de Gnod Gottes afhängig. Ob een leven als Christ en veel meer nog als deiner Jesu, wo wie immer war da, sehr veel schwere tijden durchgonen. En hier zei wie een beetje im leven van Paulus nennen. En zo is dat goed, diesen persoonlijken Korintherbrief te hebben. Damit ook wie seine, dat wann wir in Not sind, nicht vertwiebelen zullen. Dat is sicherlich veel einfacher, lieve Hira, wann du Autos tracht mokken deest, oder Maschine tracht mokken deest, oder wann du vielleicht een Lehrer bist, oder een Geschäftsmann, oder vielleicht irgendeiner, der wat uitvinden deed, oder Chais mokken, oder wat ook immer. Dat is veel einfacher, als in deiner Jesu te zijn. Dat wordt die veel weniger kosten. En dat brengt je ook veel meer in. Wenigstens in deze leven. Aber trotzdem mocht ik die oproepen, lieve jonge vrienden hier, die leven, Jezus door te stalen en am nood te volgen en am te deinen. Woran hij die ook roepen deed? Sie rijdt den priester tolen, am nood te volgen. Sie rijdt ab dort te verzichten, dort recht te loten en te lieden en wat ook immer. Maar zo wat in leven werkelijk vrucht brengen en zin hebben. Wel we nog te beden. O Heer, de abgave voor ons Christen zijn zeer groot in deze wereld. Roep u van dankbare jonge mensen in dienst voor die. Maak entwillig te lieden en voor die op alles te verzichten, wat zij vielleicht dieren hebben voor de wellen. Halb endlich zu stonen, wann es schwor wird, wann sie der Schnaut gohne, wann sie der Schwierigkeit gohne. Halb end erschritt zu drogen, wo auch immer sie sind. Herr, wir danken dir für diesen Beispiel vom Apostel Paulus. Amen.

Vi danken Gott för den möjlighet det program utstrålen till kärnen. En heiten alle tauhira från hården välkommen till det program och från det. In ons gebed en verlangen is dat ook aan jeder mocht gezegend worden in dem wie zijn woord taub betrachten daunen. En mocht de haar ook nu een gezegende opnoem schenken.

Eine week terug reed ik over God zijn grote leven toe ons mensen, en dat we ons onder een ander dat we ons ook zo leven zullen. De ganze Bibel schrift door even dat God alle mensen leven deed. De zegt ons ook dat God uit leven toe ons zijn Sohn Jesus Christus am Kreuz voor ons gestorven leidt. We lezen ook wel genedig God toe ons is. We hebben ons nicht goudet van arm verdient, weet we van natuur uit zinder en verloren zijn. Uit die Node neemt hij ons aan en werkt ons te zijn kinder, wann we arm en Jesus Christus im Glauben aannemen. Dat ganze Nieuwe Testament handelt zich om Jesus Christus en om zijn Opfall. Ja. Van der Welheid war da even Christus rede. Man hiet immer waar de mensen vroeg, waarom soll ik aan Jesus die leven? Es sei wirklich der einzige Weg, seilig te worden, oder jeftet noch andere Wege nur im Himmel. Nachdem dat onze Sänger dit Lied gesungen habe, weil wir uns ein Bibelwort uit Philipper Kapitel 2, de Vers 5 durch Alf lese, en even de Frau ein Betmeier no denke. Et war nur dit Lied, dat Schriftwort uit Philipper Kapitel 2, van Vers 5 durch Alf lese.

wel wie het hoop uit Filippa kapitel 2, de vers van 5-11 lezen. Die zullen alle zoeën zonen zijn als Jezus Christus zelfs weer. Die van natuur uit God weer, aber dat niet als wat zag, dat hij met gewalt genomen had. Hij stieg uit zichzelf uit zijn Godheid uit, nam knechtsgestalt aan en wordt dadurch so als wie een mens geboren. En als hij eerst een menschgestalt weer, stieg hij uit zichzelf erauf en wie gehoorzaam wat omduwt om te reeds. Daarom heeft God aan hem alle hechsten plaats erhoven en een nome gegeven die over alle nomen staat. Zodat zich aan Jezus zijn nomen alle knieën am Himmel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen, en dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is.

Ons thema vandaag is, wer is Christus? Ik wil die vrouw hebben mensen zich al voor 2000 jaar gestreden. En daarover steden de mensen zich ook vandaag nog. Wer is Christus? Wat zegt de Heer van zichzelf? Wat zeggen anderen die Jezus tot beste kennen van hem? Want Jezus zegt van zichzelf, ik en de Vader zijn eind. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn alle drie eind. We hebben in de Bijbel verschillende namen en beschrijvingen voor Jezus. Deze namen beschrijven meestens Jezus zijn verhältnis tot God, oder tot ons mensen. Vielfach redt Jezus van zichzelf als den mensen zien. Als mensen zien stelt hij zich ons mensen gelijk. Hij wordt zo als wie. De namen mensen zien beschrijft hem haren zijn verhältnis tot ons mensen. Hij zegt de mensen zien als ze komen, te zeker en zeilig te merken wat verloren is. Oder sagt er wieder, de mensen zijn es nicht gekommen, om zich deine te loten, aber om te deine, in zijn leven te de verzeinung verfehlen te geven. Jezus is God zijn openbaring te de mensheid. En zijnem zijn heeft de himmlische Vader zijn heilsplan in zijn vollkommenen Welle voor de verlorene mensheid openbaart. Jezus is God zijn bewijs voor ons mensen, wo zij hij ons leeft. En Christus geeft ons God zijn bastet. Had wie dat verdient? En keinem Fall had wie zijn grote leven verdienen kunt. Uit Luther genoot geeft hij ons kracht dat jeendeel van dat, wat wie verdient hadden. Uit ons zelfs had wie nischt als God zijn gerecht over ons verdient. Ons himmlische Vader wil aber nicht, dat irgendeiner verloren gonen soll, aber dat zij alle tot de Erkenntnis van de Wahrheit kommen sollen. Jezus is de einzige Weg num Vader. Wer ab andere Wege versiegt, im Himmel in te komen, wordt nochmal enttäuscht feststellen matte, dat het keinen anderen Weg geeft. En doch geeft het Milliarden Menschen, die Jezus nicht aus den Weg zum eigenen Leben anerkennen. Jede Religion versiegt Gott te finden. Ohne Jezus weet wie aber nicht van Gott. Jezus openbart Gott. En Jezus is God nu ans mensje gekomen. In Hebräer wordt ons gezegd dat God durch die Jahrtausende immer weiter tot de mensheid rededeit. Hij openbaart zich te zijn volk teilweise durch de profeten. Wel wie moet zijn wat ons in Hebräer Kapitel 1 Vers 1 gezegd wordt. Daar lees wie God die in vergonnen tijden manchmal op verschillende wegen durch de profeten tot onze Väter gered heeft. Haf nu en deze laatste deur te ons, dat zijn een zin gereed. Dat den hij de welt geschaffen haft, den hij ook bestemd had alles te oorven. Dat ook de afglans van zijn herrlichheid is. En God genev liggend. En dat zijn kracht het woord alles draagt. Als hij ons dat zich zelfs van onze zinde gereinigd had, zat hij zich te de rechterhand bij de majesteit im Himmel dool. En is zo veel hecher te stonen gekomen, als de engel. Dat volk Israel had van Adam aan nur God zijn openbaring durch den Messias geluurd. De profeten hadden immer weiter van hem gepredigt. En doch als hij dan op deze eerd keim, anerkende zij hem nicht als den Gottes sehen. Zij nemen hem einfach nicht aan, zoals de Apostel Johannes dort in zijn eerste Kapitel beschrift. Im ersten Vers sagt hij, als alles anfangt, wie dat Wort al da. En dat woord weer bij God, en God weer dat woord. En dan zegt hij hem alfenfarsch wieder, hij keim no dat zinje, aber de zinje nemen hem nicht op. En Jezus haft God zich nicht bloß de mensheid openbaart, hij haft durch hem ook zijn radende leib an ons bewezen. Johannes 3 saß tien Futter zu schmack kartop, woram God zijn zin op deze eerd schetje deid. Door lees, wieso zij er haft God de welt geleefd, dat hij zijn einzigen zin door hand geeft, zodat al die wat aan hem geleven niet verloren gonen, aber dat eeuwige leven hebben zullen. Wanneer dat heet, dat God zijn zin door hand geeft, meint dat, dat hij hem hand geeft voor de welt om triets te sterven. Wer van ons mensen wordt wel in zinne, zijn einzigen zin zo furchtbaar sterven te laten, voor andere mensen ihre boosheid? Dort is wat God over voor ons deed.
dat per kans je was een onuitsprekelijk grote lijf zou te donen. En Jezus ging gehoorzaam den Lijdensweg. Paulus zegt ervan, hij die zelfs van keine Sünde wist, starf voor de Sünde. Sogar een Weltmensch als Pilatus moest zeggen, ik vind keine Schuld an hem. So muss dat oberkreuz sein. Ein Anschuldiger, der ganz ohne Sünde wie muss sterben, um die Sünde von der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen. Dort Lamm, wat aus Sündopfer gebracht wird, muss ganz fehlerlos sein. Jesus wie dort Lamm Gottes, wat die ganze Welt ihre Sünde trug. Kein Angerechter kann für Angerechte die Sünde auf sich nehmen. Bloß einer, der selbst 100% gerecht wird, kunde tönen. Jesus ist der Beweis von Gott seine radende Leib zu uns Menschen. Jesus ist aber nicht bloß ans Heiland, er ist auch ans Herr. Wer Jesus aus seinen Heiland im Glauben angenommen hat, muss ihn von dann an auch aus seinen Herrn anerkennen. Dass er ans Herr ist, bedeutet aber nicht, dass er leiblos über ans Herrscher wird. Wenn wir ihn aus unserem Heiland haben, wollen wir ihn auch von ganzem Herzen leiben. Und wenn wir ihn so sehr leiben, wollen wir Jahre haben wollen, dort er uns Lehrer und uns Meister ist. Wir wollen uns ihm ganz im Vertrauen hingeben. Er wird uns Leben bestimmen. Und wenn er bei mir und bei dir am Stier ist, wollen wir sicher sein. Dort meint in keinem Fall, dass wir ein leichtes Leben haben wollen. Dat leven hier op ieder wordt dat echt bestemd schwerer worden. De wereld wordt ons hassen, aber in de eeuwigheid waar we met hem en de heerlijkheid bij de Vader im Himmel zijn. Wanneer we dem Herrn ganz vertrouwen, waar we ook im Staunen zijn met alle problemen vordig te worden. We zijn dat ganze leven dan anders. Deze wereld is maar bloß een zeer kleiner deel van ons leven. De grootste deel is onze eeuwigheid. Daher freut ein Gottes Kind sich auch auf die Hoffnung, die wir haben für die Ewigkeit mit unserem Herrn und Heiland zu sein. Jesus ist uns Führer. Solange als wir arm aus unseren Führer haben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. So als uns im 23. Psalm gesagt wird, passt der Hort Gott nur seine Schub ab. Wenn der Herr uns Hort ist, wird uns dort auch nichts fehlen. Mit dem Psalmist können wir auch sagen, der Herr ist mein Hort. Mir wird das an nichts fehlen. Er bringt mich auf eine reine Weide und lädt mich noch frische Wasserquellen. Er erfrischt auch meine Seele. Er lädt mich auf dem rechten Weg am Sündhalven. Sogar wenn ich durch diese Todesschattes gehe, habe ich für nichts Angst, weil ich weiß, dass du mit mir bist. Dein starker Arm bewahrt mich. Du setzt den Dach für mich ab, sodass meine Feinde dort seine. Du schmerzt meine Haare mit Eil an und mein Kuffel rand Eva. Gottes Barmherzigkeit wird bei mir sein, dass ich mein ganzes Leben und ich war immer weich in Gottes Haus bleiben. Weil wir nun hören wollen, sehen wir den 23. Psalm singen und dann nur das Leid mit der Botschaft wieder machen.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijkt dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is 293. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt dat programma nummer 293.

Hey, wo steht das war mit meine Freund, was hier war das Programm da halten da. Ich hier bloß aber meine Stern hier, wenn ich reden da ob das ein ich hier deine Stern nicht. Meine Stern ist vielleicht auch wittenbreit bekannt oder wie. Und ich auch viele Freunde. Aber die meisten von denen, was da halten da unter das Programm, kann ich noch einmal nicht. So, so ist dort schon oft. Ich freue mich übrigens, weil die Typen gereisen, dann dessen schön nach. Und weil die waren Motorsprech mit dem Programm Hoping. En dat is een donderdag en voor deze ganze week ook met verschillende andere informatie. Zo zijn wij, zou je vrouw hier ook in Geimen, Oklahoma, dat het nu niet meer ganz zo heute is, als het niet geweest is. De oude hand zich ziemlich geändert, deze week besonders, als het donker was, een beetje met je regen is, zou dat hier en daar een beetje aan, maar zou je makkelijk. De motorcycle die staat dan am shop, wanneer het zo heute is, maar van die ondernemer met je een beetje uit. Nu weer de tijd, de ene bed waren de motor op te warm en dan een klein beetje ruim voor, want het zo makkelijk het waren als het vanil is. Vanil krijgt zijn temperatuur 23 graden en geeft. Als met chans voor nog met maar zonne-regen looter, morgen zijn temperatuur 25 en 25, dan zin en zin nacht dan zeer wel een paar 30 en 31. En dan waren maar zonne-schien en met warmer zijn, maar nächste week hebben we waren, deel wordt bloos worden en het 20 zijn. En dat is bloos zou je schijn het waren. Für hier sind wir. Wir freuen uns für den Fechte Wader, für das Nordswort kommt, wann der Tölle Arndt in der Stortung all Talut ist, aber eben ist sozusagen schön angebracht in, wird nun auch in dieser Umgebung, kriegt nun ziemlich weit gesät, wo sie reut merken, der Winter, also der Winterwert, wird dann der Fechtigkeit auch so ja jeden annehmen wird. Mit dem Korndraschen in dem Silo, hier sich so, sind sie so meist verreicht angeformt, der Hand verreicht mit Korndraschen. En de cello merken dan ze nog hier en door. En dan als je nog de Milo, de Sorgo, wat er dan Luther vlak naar wat rijdt, dan doet ze nog wat vlak gedraagd, maar was ze zand nog te groeien. En zo duurt niet zo lang, dan is de Arndt wat opgeriemd voor dit jaar. En zo, en ziet in Alberta, en picture buurt in de omgeving, zijn de temperaturen ook 21 graden. Zo, dit moet hebben we met zo'n overruinend water. 25 graden, maar in 23, die had erop om de werking zo goed, wat 15 graden op dat heiste. En als vandaar dat ik bij 40% chance verregen, 40% vrijdag in Zinnoend. Kunt vielleicht een millimeter zo regenen. Wieder in La Crete, Alberta, dat is ook met regenische water. De temperatuur ongeeft voor 16 graden en vrijdag 10 graden. Komt erop bij 9 graden om Zinnoend. En dan zinnig waar het regen op bij 13 graden. Vrijdag in Zinnoend. Als regenische water ongeeft van 20%, kunt van 10 bij 15 millimeter regenen, zegt het door. En dat zit nu gewoon schijn het ogen in het water te zijn. Door in Noorden en La Crete, Alberta. Ontario en Canada hebben ook schijn het water. De temperaturen gaan ook nog wat 22 graden op dat heiste. Maar er zijn westen daar ongeveer zo'n wat 15 en 16 graden. En er is ook schijn nooit geweest al deze zomer. Heeft het daar schijn geregend al. En over de oude anderen ook al. Het water wordt een klimaatje kuiler. Te speren dat het water een anderes geven deed. Dit van de Kitchener omgeving. Weer om 7 uur in Mexico. En Chihuahua heeft nu al een nat beetje meer geregend in de Noordendorp en de Noordkolonieën door. Er is ook al een beetje meer regenvol geweest in deze laatste tijd, deze laatste deel. Weer dat ik naar Durango ga, is het ook ziemlich ver noord. Dat het ook eindrachtig regenen. En ik heb toch nog wel een orkan nap daar aan het westen en meer. De lijn waar ik in de neerkijken waar we maar even gaan. En kan zijn dat Durango en Chihuahua bij ons ook nog wel wat met mijn regen krijgen van den orkan. En daar toch weer om 7 uur van Paraguay wordt bereikt dat het ook wel schon geregend heeft in deze laatste deel. En Rio Verde kamp nummer 207 heeft het 80 millimeter geregend. En Rio Verde en Zona 7 heeft het 120 millimeter geregend. Kamp nummer 11 heeft het 85 millimeter geregend. Dit is bijzonder veel regenvol wat doorgevallen is in deze laatste deel. Von Bolivia ist auch ungeheft, dass du geregnet hast, aber es steht so aus einem Paurito, ein Kamp Nummer 21, 62 mm hast du geregnet, ein Morgenland, Kamp Nummer 1, hast du 40 mm geregnet, ein Kamp Nummer 2, ein Las Palmas, 25 mm, ein Kamp Nummer 4, ein Morgenland, hast du 49 mm geregnet, so dass du auch, aber es steht so ja schön geregnet, an der DARPA, an der Umgebung in Bolivia. En dankjewel nog eenmaal voor de onderhoop die je hebt. Mijn onderhoop in deze laatste week. Dankjewel voor het meedoen.
ik vreem me op wie kan zo communicatie gaan, dat het zo leeg is bij deze tijd met de nieuwe technologie wat we gaan, waar we kan ons onherhalen niet meer zo. Eerst maar waar we moeten een brief schrijven en dan een week er het verliezen wat je antwoord wordt. Van die zijn mijn zaken zo boezig op en door, die een paar seconden en dan zijn die van alles in de wereld. Dat is een goede ding, want we te goede brokken. Zij dankjewel ook voor deze boodschap weergegeven, met jou, te honderen. Ik vrij me dat en van jou waren een God zijn woord en een teken, een vrouw beantwoorden. Zijn wat we doen waren, worden Ruud Ving, de hele schrift voor ons, dan zult hem zeggen als, waar we door ben studeren doen. Mij heeft hem een vrouw om te beantwoorden, zo goed zij kon, met de erkenntnis van de haar uit de schrift. En ze staat, ik heb top Maya leren van u de hele schrift. Dankjewel ook voor Maria van Alberta, van Metal, en God zijn wieder.

En hierzo war er een woord uit de Heldische Schrift. Zijn woord ving een Heldische Schrift over. Deze vrouw wordt meest gevraagd worden. Deze woord ik vind wel proberen te beantwoorden. Dat is een ganz interessante. De vrouw is, moet het zijn dat ik een Mennonietse of dat ik een Christ zie? Wel, dat is een grote vrouw. Ik weet niet graag wat hangen deze vrouw alles staat. Waarom deze stad gevraagd is worden. Of is deze gevraagd worden? Ik wil moet zijn, als ik kan doen wat uitkrijgen en als ik kan zijn wat ik kan beantwoorden. Niemand werd vielleicht vragen, waarom wil ik wel aan dat de mensen mij zo'n tjaan als Mennoniet of als een Christ? Wat is de wichtigheid te hangen? Wat is er alles bij? So, da würden wir mal weiten, was sind Mennoniten oder was sind Christen? Oder wo wichtig ist, dass er zu sein ist, ohne Mensch, was der Mensch für einen Glauben hat?

Schmied al jene zari op arm. Hij zorgt voor jund. 1 Petrus 4, vers 7. Lieve Tauhera, en wat denk je, wanneer je dat woord zari heere? Wat meint dat, zari hebben? Bezorgd zijn. Ik neem dan verschillende beetje en check no. Waar komt dat woord her? Wat bedient dat woord? Wat bedient dat woord niet? Dat woord zelfs wordt ook in andere spraken in Europa gebruikt en vandaar is dat ook in Deutschen übernommen worden. Zorje heeft dat met kummer te doen, met gram, zich schremen, met krankheid, met een mens die zo mürrisch is. Bij zorje je dat immer am onruhig zijn, angst hebben, einen kummer hebben, zo een kwelende gedanke. De vraag is, waarom is dat zo? Ik dacht darüber nu, het zegt in de Bibel, het zegt in ander beetje, en ik wil nu een paar gedanken door te zeggen, op die ik dan kom. En ik neem als eerste, wat in de Bibel staat, al in de eerste drie kapitel. In kapitel 1 vinden we den bericht van de Schöpfung, en wat dat nu jeder dag heet, Gott sagt, en dat wir gut. Am zesten dag, nur de Schöpfung van mens, heet dat aber so. En Gott sagt, wat hij gemaakt had. En hij zag dat het zeer goed weer. In kapitel 2 vers 15 staat en zo geschreven. En God de Haar neemt den mens en zat hem in den goede Eden, zodat hij den beoorbeide en bezorgen wordt. Dus je dat om een opdracht van God, dat we zeer goed, nog ferm zindevol, oorbeide en bezorgen, behoren. In kapitel 3 is dan de zindevol beschreven. Wat passiert nun zindevol? Adam en Eva hadden angst. Die verstopte zich. Ik neem nu bloos dat, wat God dan zeed en deed. Wil ons daaraan herinneren. De folie van zindevol weer de angst. En daar vangen de zorgen aan. Om ihre kleding, om ihre opgave, beoorbeiden en bezorgen. Bewoorden. De Ehe, wie God zijn ploem, die blijf. Tjenja trie, wie God zijn ploem, die blijf. Den Gode beoorbeide, wie God zijn ploem, die blijf. Den Gode bewoorden, oder bezorgen, wie God zijn ploem, die blijf. Ober, dat scheim nog wat dat toe, en dat wie, voor de früh, de weidog, eine Schwangerschaft en bij de geburt. En dat verlangen nur maan. En dat de maan eva aar dat woord vieren wordt. Zo is dat in de plotische Versatung. En voor den maan kommt nog wat andere dat toe. De eerd wordt niet zo veel drogen. Dat ganze leven wordt du schaffen matte. Dat er wordt genoeg te eten zijn, verjunt. Daar worden distelen ankruid op dem land zijn. En du wirst van de planten op een stab eten. Du wirst veel schweiten matte, om genoeg eten te tragen. En schließlich wirst du sterven en waar dat geëerd worden. Du bist van de eerd genomen en du wirst waar dat geëerd worden. Daar fangen de zorgen aan. De beziehung tot God, dem Schöpfer, wat God zegt, dat het zeer goed weer, dat we nu derste sind en ja broken. En de mens erleefde en leefde de folie. Bed van dol. De angst en de zorgen. Zo wordt ook dat woord zorgenvol gebruikt. Dat leven en de trennung van God. Dat je een deel is zorgenvrij. De nieuwe beziehung tot God. Ohne zorgen. Wils we daar den haren schmieden. Wils hij voor ons zorgen deed. Ik neem nog een paar begriffen met dem woord zorgen. Dat woord zorgekind wordt gebruikt, wanneer een kind de ouder onruhig maakt. Zo een kwelende gedanke aan ihr kind, wanneer een kind de ouder beunruhig deed, wils dat kind zo anders denkt en handelt, schijnbaar zo zorgenvrij leeft, en wat doen de ouder dan? Door geeft dat dan de twee mogelijkheden. De ouder bemühen zich te helpen. De bezorgen dat kind, de zorgen fair, de verzorgen dat kind. Dat is de ene zijde, dat positieve. Dat is toch ook goed zo. Mensen passen op, mensen zijn voorzichtig,
Mensen gaan schonend miteinander aan. Mensen achten een op den anderen. Mensen evaluieren. Mensen bedenken goed. Mensen zijn leeftolig. Mensen passen op dat ze dem nächsten niet te nood komen. Mensen verzetten wenigstens alles te doen wat ze kennen, tom wohl vom nächsten. Aber dat negatieve is, die maken zich zorgen. Die hebben angst om ihr kind. Die zijn zo unruhig. Die worden van einem twelenden Gedanken beherrscht, weil sie scheinbar so machtlos sind, oder dort scheint so, die sind machtlos und können nicht über das Kind bestimmen. Beim Wort Sorge geht es nicht bloß um die eine Kinder. Menschen sind bedrängt und machen sich Sorge. Menschen sind unruhig, Menschen sind so belast, Menschen befürchten wird, Menschen haben Bedenken, Menschen haben Zweifel. Menschen haben Kummer, Menschen haben Angst. Menschen fühlen sich so unsicher. Ich frage, kann sie dort leben, Tahira? Dort ist doch klar, dass wir dort Gute für unsere Kinder haben wollen. Ja, und wir sind auch für unsere Kinder verantwortlich. Dort bedrängen die Gefühl in unruhig sein und Angst haben, ob der eine sieht oder unsere Abgabe erfüllen und ob Gott sie nicht Abdrag antwoorden, verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk handelen en onzen deel doen. Ik neem nog dat woord in Spanischen, preocupar, preocupación. Ik zie daarmee bezat of beschäftigd, waar er nog niet is. Ik stel me dat ver, ik maak me dat schwor, ik heb angst, eer daar überhaupt wat is. Du is nog niet daar. In Apokryphe finden wir im Buch Sirach den Satz, De Sorge mag uns alt, all ferre tiet. Ich kann auch so sagen, De Sorge dreht uns, de quäle uns, wo er noch nicht ist, was er dreht oder quält. Oder so ein Schauspieler gesagt hat, De Sorge verdrängt ihn nicht im Alkohol, im Schnaps, De Sorge keine Schwamme. Und ein anderer sagt, wo einfach wird das Leben doch sein, wenn sich die unnötige Sorge von der ersten Sorge unterscheiden würde, wenn man die doch miteinander tschernen würde. Von da geht es um die korte Abforderung von Petrus, wenn die Schrift schmied all jene Sorge ab am, hei sorgt für jünd. Um dort geht es. Um dort soll das von da gehen. Die Pflicht daune ist dann der eine Seite. Sich nicht Sorge in Gott vertrühe, dort ist dann der andere Seite. Gott sein Wort tschane lehre, in Dornu auch tunne, in der Abgabe erchane, in Dornu auch handle. Dort ist damit gemeint. Die Sorge ab Arm schmiede, der Haar sorgt für uns. Was sagt die Bibel dort? Nur einem Leid, dann noch mehr dort.

Gerrie Marius, wou jy die dat? As die dag goed ontvangen kunt, die begrijst hier Christoph uit de kolonie Tres Palmas en dem program Tim Kaffe en Mate. Während dem gisterischen dag, wanneer ik toen mal een beetje nu rechte ontje